Kohle, Heu Kohle, Heu Kohle, Heu Kohle, Heu Heu. Heu Biggi Kohle. Heu Kohle, Heu Kohle, Heu Kohle, Heu Kohle, Heu Heu. Heu Biggi Kohle. Broeder en zuster en alles tezinnen. Va die dag met de bouwveer, dan zie oorlog half gewin. Als die bobvelden in Noordwest ruk, mogen helpen zie die kolen gooien in het tabel.

0: Dames en heren, dit is die grootste wedstrijd van die seizoen tot dusver. Telling is 21-0 in die guns van die snoeke. Die boere was kartel in die moeilijkheid. We gaan iets speciaal nodig hê om die wedstrijd terug te trek.
1: Come on. Appel, Robbie, ek die hele manne nou nodig.

0: Booster, homie si driver, tini e si onkje danser. Was van een braai op tere zwaai.
1: Het is behoorlijk. En vannacht die onkruid uithaal, en dan moet je weer een ding spelen, man.

0: juit gezegd, die zand valt weer ons handen.
1: Elk in jij,
0: die hemel heeft mijn bedelbrief gekrijgt.

So mooi, so mooi. Dan een wonder Lee van, wat, Chantal van Lee, dit is haar rechte naam. Let the children have a world. Ok, op die draaitafel. Nou, A Winter Style is een liedjie wat uitgevoer word dier David Essex op prachtig album The Whisper. Dit is eers in 1982 vrygestel as een solo en bereik in januari 1983 nummer 2 op die Britse enkel spelkaarte. Winterstyle is aan die einde van 1982 dier Mike Batt en Tim Rice geskryf na aanleiding van een versoek van David Essex. Dit is in december 1982 as een solo uitgereik en het 10 week op die Britse kaarte deurgebring. Ons luister na David Essex, A Winter Style.

Winterstyle, gesing dier David Essex, en ja, Winterstyle klink amper soos een fairy tale, en al twee is waar natuurlijk. Ok, die familie Roussos was al twee generaties lang in Egypte toe Artemios Venturus Roussos op 15 juni 1946 in Alexandria gebore is. Die groot keerpunt van sy muzikale loopbaan het, was sy ontmoeting met Vangelis Papatanasio in die somer van 1966, waarna een paar ontmoetings met Vangelis plaasgevind het. Hy het gauw besef dat die suksesvolle loopbaan net buiten sy eie land moontlik was en waarschijnlijk sy grootste trefferliekie was toe gewees My Friend the Wind. Die een wat ons nou gaan luister vandag is minder bekend, maar ook een baie mooie liekie. Dit is, noem het net The Island Song. Dennis Roussos.

Hey, dit was Enrique Iglesias en sy liedjie was Hero, wat baie groot treffer was toe hy uitgekom het. Enya, wat was haar regte naam? Ethne Pedregen, nie Brownine, was sy gewees, gebore op die 17e Mei 1961, professioneel bekend as Enya, is een Ierse sangeres, liedjieskryfster en muzikant. Gebore in een muzikale familie en opgevoed in die Iers sprekende gebied. Dit is in Gweedore, dit is County Donegal, waar sy haar muziekloopbaan begin het, toe sy in 1980 by haar familie se Keltiese orkest, Clannad, aangesluit het, en op sleutelborde en achtergrondkoor. In 1982 vertrek sy met hulle bestuurder en vervaardiger Nicky Ryan en sy vrou Roma om een solo loopbaan vir haar te skep. Enya ontwikkel haar kenmerkende rustige stijl, en het is rustig hoor, het is omtrent rustig. Oor die volgende 4 jaar met multibaan koor en sleutelbord muziek. Ons luister na Enya, sy kan ook in 10 tale sing. Die een wat sy nou vir ons bring is I Dwelt in Marble Halls. Dit is een liedjie wat geskryf is deur, wel die woorde is geskryf deur Andrew Lloyd Webber. En hy is een fantastische skryver. Hier kom Enya, Marble Halls.

Alan Parr, Darling, Say You'll Love Me When I'm Old. Ok, ek het net gepraat van rustigheid, en ek het gepraat van Enya. Hier kom ons nou weer by rustigheid, en ek sê, hierdie, sy is in Georgië gebore, Katie Melua, en toe sy, in September 2002, met Mike Betts se Dramatica Records onderteken het, kon niemand gedink dat sy deur die vrystelling van haar derde album, die album se naam was Pictures, die grootste verkoopster van enige Verenigde Koninkryk in die wereld sou wees. Haar haar eerste twee albums, Call of the Search en Piece by Piece, het albei internationale treffers geword en die motief was daar om voort te gaan met opwindende, rekordryke routes rit, wat verskeie massiewe wereldtoere en baie speciale oomblikke ingesluit het, waar sy onder andere die verhoog op die verhoog opgetreed vir Nelson Mandela, en sy het ook een uitnodiging na die paleis verete, waar sy saam met die koningin wel ete gehad het. Nou, die liedjie wat sy vanavond vir ons bring, praat van rustigheid, The Closest Thing to Crazy, en dan gaan ek haar ook sommer een tweede een laat doen, All Over the World, al twee prachtige, lekker rustig in haar manier van sing. Hier kom, Katie Melua.

As hy, Rabbit, en ja, soos ek genoem het, een groot, groot jammerte, dat hulle so vroeg, oor een klein onder onsie, het hulle opgehou om saam op te tree. Hulle sou een wereldklas groep geword het, as hulle aangehou het. Ok, ons stap aan, ons kom by haar ouers, hierdie vrou, was, sy is van Poolse afkomst, sy is in Hackney, dit is in Engeland gebore, maar haar solo muziek word in Suid-Afrika uitgegee. Wanda Arletti is die rechte van, is Arletowitz, en sy sing, skies toch vir die Suid-Afrikaanse groep The Staccatos, en trou met hulle lead guitarist, en dit is Richard Krauss natuurlijk. Hulle, haar liedjie wat ons vandag luister is Zanzibar en dit is in oktober 1970 hier in Suid-Afrika uitgegee. Kom ons geniet om.

Voorwaar, hopeloos te vroeg gegaan, Virginia Lee, Queen of Country, Suid-Afrika's vroulike Jim Reeves, natuurlijke sang en baie mooi stem. En sy het hordes treffers gehad. En vir die wat nie weet nie, ek sê dit elke keer en ek sê dit weer, haar stiefseun Clive Bruce ook nou betrokke in die country muziek. Groot naam daar. Ok, net hier, daar sy, die Kelly Family, hulle is in 1974 as The Kelly Kids gevorm en hulle is een Ierse, Amerikaanse, Europese muziekgroep wat bestaan uit een multigenerasie familie van 9 broers en sisters en hulle het hulle self in die vroeger jare op die verhoog by hulle pa en ma aangesluit. Hulle speel een repertoire van rock en popmuziek en volksmuziek. Hulle het sukses behaal oor die wereld, vooral in Duitsland, die Benelux, Scandinavië, Pole, Portugal, Spanje. Saam het hulle meer as 20 miljoen albums amtelik verkoop, alhoewel die verkoop plaasgevind het op hulle toere en concerte. Ons gaan luister na die Kelly Family en soos ek sê, hulle het my gunsteling, een van my gunstelinge geword, later jare. Ek was nooit baie mal oor hulle nie, maar later jare groei en ek hou nou baie van hulle en net om my te staaf, my siening te staaf, moet julle luister na die skare as hierdie groep beginne sing. Hierdie is 'n lewendige vertoning wat hulle hier doen. Take my

En die skare juig, ek sal bang word as ek op hy verhoog moet staan, en soveel duisende mense staan so in skree, en ek weet ek is die oorzaak daarvan, het is net, verstommend, hoe hulle die mense betower met hulle optredes en so aan. Dit was in 1994 daai. Ok, ons kom by een groep wat ek ook baie van hou en ek speel hulle gereeld. Dit sê na die Seekers, wat ons al voorheen op die program gehoor het met The Carnival is Over en nadat hulle ontbind het, het een van hulle lede, Keith Potke, een nieuwe groep saamgestel in 1969. Is eindelijk in 1967 as ek reg onthou. Maar om die traditie van die Seekers voort te sit en twee dames en drie mans het sommer onmiddellik sukses met A Look What I've Done To My Song Ma, onder correctie, maar ek dink dit hulle verander gereeld lede, maar ons is nog aan die gang. The New Seekers sing vandag vir ons die liekie

Which Way You Going Billy van die Poppy Family. Ons gaan nou twee, ons het twee van, oh nee, die eerste een is Sandy Shaw en dan gaan ons luister na Sandy Posey. Al twee direct na mekaar en Sandy Shaw doen van ons 1969 Think It All Over en Sandy Posey I'll Take It Back 1967. Lekker luister en dan gaan ek terug wees om uit te speel. Me.

Ons sê goeiemôre, goeiemiddag, waar kan julle vandaan luister? Ek is DJ Tashes en julle vibe weer eens saam op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Welkom vir almal wat saam vibe vandaan hier by die Jagkamp Pap & Grill, as ook ons ander vriend Jannie Du Plessis. Ja, as die country koning daarso van Ramkat Radio, ook Suid-Afrika, glo ek. Ook vir oom Pieter van Dismos Maandag en natuurlik ons vriende, daar die stad uit, dit is DJ G en ek dink hy sal seker later inskakel, maar welkom vir julle, ek hoop julle vibe lekker saam. Dan ook welkom vir DJ Jakes, so ietsie van hom, bietjie later. Nou ja, hier gaat ons met ietsie effens klassiek, Jannie Boere te geniet. Dis Piano Man, ofwel lekker Techno Tuesday remix van hom.

was er nou geweest? Piano Man, wel lekker remix van hom. Hoop net om geniet, Jannie. Nou gaan ons lekker vibe hier op. Heaven is a State of Mind. Gevolgd door Lolita van de Veronica's, wel een remix van hom. En dan Time Alone with You. Net hier op Techno Tuesdays.

Para que nos andes junto al fan Celine Dion y más, todo es mi fan Michael G. Andon, Certified Florida, Native Techno Tuesday. Baba con Ferro, man, genoemd, of met die alias, voor wat is genoemd van Native Techno Tuesday.

van die dag. Ook natuurlijk vandaag een paar verjaarsdag. Ongelukkig nou nie rarig bekend is nou so wat ek een liedje van het nie. Maar van ons vrienden op Facebook jaar ook vandaag. Onder andere Louis Oberholse, Charlize Dreyer, Marius Roberts en Jannie de Bruin. Baiegelijk met allemaal van hulle sy verjaarsdag. Dan het Jannie ook met my meegedeeld as wel een bekende wat hy ken wat vandag verjaar. Laat ek net gou hier sien, was hy boodskap van hom. Dis die ene Tommy Jones. Meeste mense sal hom ken van sy, volgens sy rol, wel die jong mense behoort om te ken. Ween sy rol in die rolprent Men in Black. Nou ja, hier gaat hy nou. Mag jy? Is my manier om te sê, geluk met julle verjaarsdag. Hy is toegewijd aan allemaal van jullie wat vandaag verjaar.

Hallo, okay, Nancy aan Andrew Bekers. Dank dat jy ook vanaand ongeskakel het op Techno Tuesdays en Sam Vibe. As I know, when you say nothing at all. Voor hom was Queen of the Kings van Gabri Ponte en Alessandra. En dan was het net voor hom Cactus in the Rain geweest. En hier gaan ons bykie, ek denk is, gaan ons weer having fun, en dan Discourse Rai Forever, bykie uit af op hulle, net hier op Techno Tuesdays.

Daar zijn ook geweest Smokkoons, Hurricane, gevolgd door Bastons, Burgerwalwal, Stripe Deck Now, remix van Turn Off The Lights. Nou, een lekker vibe op Special D's, Last Night, gevolgd door Make-up Tutorial en dan Your Superhero van DJ G.

Hazeners, gewees as jy nou net geskakel het, ek is DJ Tarsus en julle vibe saam op Techno Tuesdays. Het nou gespeel DJ Spyro se Raindrops en dan wat maar Tate Magria se She's All I Wanna Be So Bad. Ofwel, daai ookie met die Techno Tuesday spin op hom, daarna Gabri Ponte se Label of Labo. Mag toch verkeerd wees daar, bla bla bla bla.

As en ek wees out of the dark en weer eens, well done a DJG met die gimmicks van jou. Nou, jy het mooi geloop. Nou was lekker uitdak op Mr. Brightside, ofwel een remix van hom en dan Kusmich, dus weer een of ander Duitse song wat ook lekker vibe. Ek sok altyd my dinges af om hulle te benoem. Maar ja, daarna is het Andy Whitby's Heaven, met hier op Techno Tuesdays.

Hallo julle, DJ Tarsh is hier so, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.

kan verdwijn. Doe het je erop. Oor het was al die kaapse wijn. Had er ieder en elk van die wijn gedrunk. Vraag ze samen weer die aap. Doe maar op.